0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goeienacht, het is 4 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de Prachtplaats bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Fadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio. De zon.

dadelijk bij Familie Radio. Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Vanaf 21 juni is het zover.
1: Familieradio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba.
3: De zonnigste muziek.
2: Samba de Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba.
3: De zon straalt uit je radio.
4: Familie Radio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio zomert.
1: Dit is Familieradio.
0: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
1: Zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, met Michael Lanzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Bellegun niet mag meespelen. Bellegun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Bellegun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het parket van Leuven betaalden de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.

0: morgen.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
0: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

uitnodiging van Axelin op een dinsdagochtend. We zijn nog maar net 7 uur gepasseerd. Dit wordt een nieuw radioavontuur. Jij en ik zijn samen tot 10 uur in deze nieuwe Wekkerradio. Goedemorgen, beste vrienden. Ik kan best aanvoelen dat het nog wat vroeg is om er nu al volop in te vliegen. Maar geloof me, een heerlijke kop koffie kan echt wonderen.

0: Fabri heeft...
1: Hey familieradio, ik ben Dylan.
2: Dag lief luisteraars, ik ben Amber de Leijen.
1: We hebben samen een liedje uit
0: hier
1: en we willen die graag met jou delen.
2: Ik zou zeggen, geniet ervan.
0: De Volari. Deze juffrouw, die heb ik er altijd heel graag bij. Dit is Laura.

0: Morgen.
1: Dan.
0: Ben je er al helemaal terug bij na de voetbalmatch van vannacht? Amber en Dylan, en je bent er nog hier bij Familie Radio. Goedemorgen, beste vrienden. Dinsdagochtend 7 juli. Wordt het vandaag een werkdag of ben je toch aan het genieten van de vakantie? Nu, als je niet met vakantie bent vertrokken, dan kan je toch nog genieten van alle rust en alle stilte. Hoe dat? Wel, daarover zometeen veel meer. Familie Radio.
2: De zonnigste muziek.
3: Ai, ai, ai, ai.
2: Dit is Familie Radio.
4: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Goedemorgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat wij Vlamingen niet zo happig zijn om met verlof te vertrekken. Het is te zeggen, het is een beetje 50-50. 50% van de Vlamingen gaat wel met vakantie. De andere helft die blijft gewoon thuis. Om verschillende redenen. Maar ik hoef je er niet bij te vertellen natuurlijk dat de financiële impact redelijk groot kan zijn. Nu, als er genoeg vrienden, buren en collega's op reis gaan, dan hebben wij daar ook ons voordeel bij natuurlijk. Minder volk onderweg, minder lang aanschuiven aan de kassa in de supermarkt. En het is stil in de straat, want de buren, die zijn er niet. In de

0: hoort er meteen goed gezind van. De muziek van Mango Jerry en In the Summertime, ook vandaag in Vlaanderen. Alhoewel, er is vandaag een beetje meer bewolking met een kleine kans op wat regen of enkele buien. De streken dan dichtbij Frankrijk zou te grotendeels droog blijven. De maxima vandaag toch nog ergens tussen 22 graden aan zee tot 28 graden in het binnenland.
1: Zon, zee, veel plezier.
2: Familieradio Zomert. Dit is Familieradio.

Cultura zit tegenwoordig bijna elke ochtend in de Wekkerradio. En daar zullen de grote fans natuurlijk heel blij om zijn. En jij ook. Nu, als je zelf favoriete platen hebt, een favoriete Vlaamse artiest of artiesten, dan mag je mij dat altijd laten weten. Dan kunnen we waarschijnlijk voor jou ook wel iets regelen. Maakt het uit welk genre van muziek of zo? Helemaal niet. Gewoon je vraag stellen. Een berichtje plaatsen via onze Facebookpagina en dan komt dat zeker in orde. En ik vertel je over enkele minuten nog iets over onze Facebookpagina.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Kendrick en Cups hier bij Familie Radio. Nu, vrijdag, op het einde van de week, is er de eerste keer Familie Radio Zomert. We komen elke vrijdag van deze maand naar buiten en ook de eerste twee vrijdagen van de tweede grote vakantiemaand. Wat gaat er gebeuren? Wel, we brengen een heel pak Vlaamse artiesten mee. Paul Bruna die komt presenteren. En we hopen natuurlijk dat jij er minstens één keer bij zal zijn. Je moet het één keer meegemaakt hebben deze zomer. Dus maak je agenda vrij en kom langs in de Kippen in Merkem. Nu vrijdag voor de eerste opnamedag van Familie.

ons onderrondje met Jan Smit, Frans Bauer en Criss Cross Amsterdam, want zij hoort bij mij. En wij horen ook bij elkaar. We zijn nog samen tot 10 uur met nu Samin Tiels.

0: Hallo, ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer na bijna 20 jaar. Hamas wil de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en erop bouwen. Zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Het is natuurlijk afwachten of dit ook echt helemaal verloopt, zoals afgesproken. En dat eindelijk dus de vrede kan geïnstalleerd worden daar. De Constant Huygensprijs, de jaarlijkse prijs voor een heel literair oeuvre, is toegekend aan de Nederlandse Connie Palme. Ze is onder meer bekend van de roman De Wetten. De jury prijst haar loyaliteit aan de literatuur en noemt haar een beschermvrouw van de letteren. Na een brand in het nieuwe Brusselse museum Canal Centre Pompidou moet worden nagegaan of de structuur van het gebouw is aangetast. De brand ontstond in een technische ruimte onder het dak en was snel onder controle, zegt de Brusselse brandweer. Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw aanwezig, maar de opening van het museum was oorspronkelijk voorzien in november en dat zou dus nu wel eens wat later kunnen worden. Minister van Begroting van Petegem noemt de bijkomende begrotingsinspanning van 7,7 miljard tegen 2029 een zeer grote inspanning. Het bedrag uit het rapport van het monitoringcomité is echter de minimale inspanning die nodig is om te voldoen aan de Europese begrotingsregels, zegt hij in ter zake. Tegelijk waarschuwt van Petegem dat de uitdaging daarna nog groter wordt. Na 2031 gaat het verder oplopen naar 10 miljard euro. Zowel het IMF als de Nationale Bank waarschuwen de federale regering voor de oplopende Belgische schuld. Volgens hem dreigt onder meer een rentesneeuwbal waarbij de schuld blijft toenemen omdat de rente sneller stijgt dan de economie groeit. De weersverwachting dan. Zonnig en zeer warm, 30 graden. Dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt warmer met temperaturen tot 3 à 34 graden naar het weekend toe.

meer zonder jou. Zomer op de radio hier bij Familie Radio. En of het vandaag ook nog hoogzomer zal zijn? Wel, ik denk het wel. De temperatuur die zit sowieso goed. Het zou mogelijk hier en daar in Vlaanderen even nat kunnen worden, maar het zal niet schandalig zijn. Daarover trouwens straks veel meer. Wat gaat er dit uur nog gebeuren? Wel, we gaan al even vooruitblikken op de volgende etappe in de Tour de France. En ik wil het eens hebben over tanken. Je auto volgooien met benzine of met diesel, zo je wil, dat is tegenwoordig heel duur geworden. En dan nog moet je oppassen, want het zou wel eens verschrikkelijk duur kunnen worden. Hoe dat precies allemaal zit? Wel, blijf zeker in de buurt van

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Tanken is de afgelopen jaren al duur genoeg geworden, maar de federale politie en computerkraamunits in België trekken nu ook aan de alarmbel voor een veel groter probleem, namelijk oplichting aan het tankstation. Vroeger moesten we vooral oppassen voor die kastjes die op een betaalterminal werden gezet, maar tegenwoordig zijn ze nog inventiever geworden en merk je het haast niet. Het is allemaal microscopisch klein geworden. Dus opletten als je je kaart in zo'n automaat steekt. Bij het minste beetje waarvan je denkt van dit klopt niet, gewoon de bewerking afbreken en meteen naar binnen gaan en aan de pompediende zeggen dat er volgens jou iets niet klopt. En dan maar hopen natuurlijk dat het jou nooit gebeurt. Want, en nu ga je lachen, mij hebben ze ooit liggen gehad. Ja, ik was aan het tanken en degene die naast mij stond, die was ook aan het tanken. Op mijn rekening. Hoe ze het ooit gelapt hebben, ik heb het nooit geweten in feite.

0: zo dadelijk bij Familieradio. Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
4: Die hoor, die zal er volgende week zeker bij zijn op de opnamedagen van 10 om te zien aan de Belgische kust. Middelkerke is the place to be voor de nooduitgang vanochtend hier bij Familieradio. Dit is de Wekkerradio.

vrolijk dinsdagochtend melodietje met Bart Peters alleen en zijn vriend Benjamin. Waarom ik zeg Bart Peters alleen? Wel, hij is er zometeen ook nog eens met de radio's. Maar eerst even kijken wat het weerbericht vandaag zal brengen voor ons. Het is vandaag wat meer bewolkt, met zelfs een kleine kans op wat regen of enkele buien. In de streken dichtbij Frankrijk zou het grotendeels droog blijven. De maxima die liggen vandaag tussen 22 graden aan zee en 28 graden in de Kempen.

0: Goedemorgen. Een bende jongens zal vandaag weer fietsen in de Tour de France. Daar zijn ze vandaag aan de vierde etappe toe. Ik ga het allemaal voor jou eens opzoeken en dan komen we er straks nog eens zeker op terug. Als jij zelf wat te vertellen hebt in de ochtendshow over iets wat je deze zomermaanden nog zal organiseren, of je hebt groot nieuws voor ons, wel, je mag het altijd delen, stuur gewoon alles naar onze redactie. Zij zorgen ervoor dat het hier in het programma terechtkomt.
1: De zonnigste muziek. Dit is Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Green, green girls, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die.
0: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

hele fijne dinsdagochtend. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En ook tijdens de twee zomermaanden zijn we elke dag van de week samen tussen 7 en 10 in de Wekkerradio. En hier bij mij in de Wekkerradio kan je, zoals je weet, nummers aanvragen, favoriete platen. En daar is het nu het moment voor.

Zwaar licht de sirenes, alle lichten op rood. Ik ben op een missie, dus kijk uit waar je loopt. Hoger dan de hemel of diep onder de grond. Ik voel een droom die in de buurt van me komt.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

van Dijk komt ook naar Familie Radio Zomert in Merkem. Zal bij een van de opnamedagen zijn. En als je wil weten wanneer hij precies mee komt doen, wel, surf nu even naar onze Facebookpagina. Daar kan je dat allemaal gaan ontdekken.

beginnen te panikeren, beste vrienden. De zomer is zeker niet gedaan. Integendeel, naar het einde van de week toe gaan we weer richting tropische temperaturen. Maar weet je wat? Je krijgt straks het uitgebreide weerbericht hier bij ons op de radio. En daarvoor zorgt Jeroen. En dit is muziek van Tamara en Tom.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden.

Er wordt weer gekoerst in de Tour de France. De vierde etappe voert de gele karavaan in 181,9 kilometer door de uitlopers van de Pyreneeën. Aldoende verwerken de renners een slordige 2800 hoogtemeters. In de laatste 35 kilometer gaat de weg hoofdzakelijk naar beneden. Het is een etappe voor de aanvallers, waarin het halve peloton denkt te kunnen winnen. De Tour start straks om 1:50. De aankomst is voorzien zo ergens rond 17:30 vanavond.

0: Klaus Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zomer. Wie houdt er niet van? Ik sta altijd op de eerste rij als de zon er is. Al moet je natuurlijk wel oppassen. Die eerste zon, als je de eerste vakantiedagen doormaakt. Die eerste zon die kan venijnig branden en pijn doen. Dus op tijd smeren en blijven smeren. Want die ene keer smeren en dan de rest van de dag niks meer is niet de juiste oplossing. Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Ik ben Piet. We zijn ook samen tot 10 uur.
1: De zon

Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.

60 waren net begonnen toen Sam Cooke met dit hier voor de pinnen kwam. Je hoorde What a Wonderful World. 1960, dat is ondertussen al even geleden. En als jij op deze dag in 1960 bent geboren, dan is het vandaag jouw verjaardag. Wel van harte gefeliciteerd. 3 dikke kussen en een lekker stuk verjaardagstaart.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Alors on danse.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
3: Driba met een Y.
2: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren. Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

On Danse mag ik deze toch beschouwen als zijn grootste tot hiertoe. Want we weten natuurlijk niet wat hij nog allemaal de zinnes is de komende jaren. Wat ik zinnes ben? Wel, sowieso blijven tot 10 uur hier bij Familie Radio. De Wekker Radio, met nu Ben E. King.

weet niet hoe het bij jou zit, maar naar mijn gevoel zijn wij vanochtend ook recht vooruit gegaan. We begonnen eraan om 7 uur en kijk, het is ondertussen bijna 10 uur. Het einde van de Wekradio voor vandaag, maar zeker niet het einde van jouw vakantieavontuur hier bij ons op de radio. Blijf in de buurt en ik kom morgen terug. Ik zie je heel graag vanaf morgen 7 uur. Genoeg.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de Prachtplaats bij Familieradio.

Weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54. 504048. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu. It's

0: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio.
0: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.

0: dadelijk bij Familie Radio. De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer na bijna 20 jaar. Hamas wil de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en erop bouwen. Zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Het is natuurlijk afwachten of dit ook echt helemaal verloopt, zoals afgesproken. En dat eindelijk dus de vrede kan geïnstalleerd worden daar. De Constant Huygensprijs, de jaarlijkse prijs voor een heel literair oeuvre, is toegekend aan de Nederlandse Connie Palme. Ze is onder meer bekend van de roman De Wetten. De jury prijst haar loyaliteit aan de literatuur en noemt haar een beschermvrouw van de letteren. Na een brand in het nieuwe Brusselse museum Canal Centre Pompidou moet worden nagegaan of de structuur van het gebouw is aangetast. De brand ontstond in een technische ruimte onder het dak en was snel onder controle, zegt de Brusselse brandweer. Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw aanwezig, maar de opening van het museum was oorspronkelijk voorzien in november en dat zou dus nu wel eens wat later kunnen worden. Minister van Begroting van Petinchem noemt de bijkomende begrotingsinspanning van 7,7 miljard tegen 2029 een zeer grote inspanning. Het bedrag uit het rapport van het monitoringcomité is echter de minimale inspanning die nodig is om te voldoen aan de Europese begrotingsregels, zegt hij in ter zake. Tegelijk waarschuwt van Petinchem dat de uitdaging daarna nog groter wordt. Na 2031 gaat het verder oplopen naar 10 miljard euro. Zowel het IMF als de Nationale Bank waarschuwen de federale regering voor de oplopende Belgische schuld. Volgens hem dreigt onder meer een rentesneeuwbal waarbij de schuld blijft toenemen omdat de rente sneller stijgt dan de economie groeit. De weersverwachting dan. Zonnig en zeer warm, 30 graden. Dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt warmer met temperaturen tot 3 à 34 graden naar het weekend toe.

En dit was Wim Leijs met zijn single Viens danser. En we zagen gisteren ook nog met familieradio Wim Leijs aan het werk tijdens de opnames van de muziekshow in Nijlen met Denny D'Amaro. Dus je zal nog veel meer Wim Leijs aan het werk kunnen zien de komende tijd. En ook Wim is erbij bij familieradio Zomert, die nu vrijdag doorgaat in Merken.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Zit je aan tafel, smakelijk eten. Je hoorde net Marvin Gaye. Ja, is ook niet zo oud eigenlijk geworden. Hè? 44 jaar zie ik hier. Ja, veel te vroeg afscheid moeten nemen. Je hoorde net een herwerking trouwens van Sexual Healing. Hier op deze dinsdagmiddag. We trekken nu voor wat verkoeling naar het strand van Oostende. Het is een liedje die origineel van Louis Neefs is. Maar Paul Michiels die maakte daar een herwerking van.

0: En dit waren Gert Verhulst en James Cook met Maddy Wodo. En ik heb het toch even opgezocht wat het zou kunnen willen zeggen. Die Maddy Wodo, wel eigenlijk heel simpel. Gewoon de dagen van de week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Vandaar dus Maddy Wodo.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: De zonnigste muziek.

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro en je ziet me in de Muziek Show en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
0: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
4: Homeprotect.be.
5: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
6: Handjes,
5: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

nieuwe single van Matthias Vergels. Marlijne was dit hier bij Familie Radio. Zometeen een blik op de weerkaarten, maar eerst gaan we het hebben over de liefde. En deze single van Mike Petersen weet daar aan te beantwoorden. Dit is De Liefde Die Leeft.

Vandaag is het wisselend bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Later op de dag komen er brede opklaringen vanuit het westen. De temperaturen die halen 24 tot 30 graden met de hoogste waarden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder met minima tussen 12 en 18 graden. Morgen woensdag wordt het vrij zonnig, al kunnen er in het binnenland meer wolken hangen. Het blijft ook warm met maxima tussen 20 en 29 graden en een zwakke tot matige

Dit is Familie Radio op dinsdagmiddag tijdens de middaguren. Met daarnet Nat King Cole met Too Young. En Nat King Cole wordt toch wel algemeen beschouwd als een van de beste mannelijke vocale jazz- en balletvertolkers van de jaren 50 en 60. We duiken terug de zomer in nu met Pino D'Angio. Ma che la idea? Hoor je zo meteen.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Ja, de hele nacht maar doorgaan. Hè. Net zoals afgelopen nacht om de overwinning dan te vieren van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Ja, het was een feestje op zich. Hier nu bij Familieradio zometeen de nieuwe single van Chris Clark. Diep van binnen hoor je zometeen na deze nog van John Terra.
1: Op

hebt misschien wel de melodie herkend van de single van Mark Anthony, You Sang To Me. En Chris Clark die maakte er een nieuwe versie van, Diep Van Binnen, hoorde je. Ja, de Rode Duivels die gaan gewoon door naar de volgende ronde in het voetbal. Wel, een heerlijk feestje is dit. En afgelopen nacht vierden heel wat mensen dus. Misschien wel met dit nummer, Mooi Het Leven Is Mooi. Dit is Wiltura.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Dit is hem.
1: Families Rechtpraat.
2: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

Op de tonen van Billy Ray Charis hoor je deze Itchy Breaky Heart in een versie dus van Axel Lijn. Dans mee met mij maakt hij ervan. En ook Axel Lijn was er gisteren bij tijdens de opnames van de muziekshow. En ja, hij stond daar met wel heel speciaal achtergronddansers. Dus het was de moeite om het te zien. Binnenkort dus zal je het allemaal wel kunnen merken tijdens de uitzendingen van de muziekshow. Hier nu nog tot 2 uur. Hey hallo, het is middag met de zomerse Mino Rossi en Koningin die zomers komt er zo meteen aan.

0: Familie Radio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Goedemiddag, iets over 1 uur intussen. Blij dat je erbij bent tijdens deze Hey, hallo, het is middag. Ja, voor velen is het vakantie of misschien nog toch een klein beetje werken. Maar de vakantie die longt toch wel voor velen. En het is net zoals Patrick Onzia zingt, hè. Laat de zomer in je hart.

Ja, ze zorgen wel altijd voor die zomerse sfeer, die van Bonnie M hier bij Familie Radio. We zaten daarnet in de jaren 80. En dit is Freek van Rooy met zijn single van zo'n 3 jaar geleden. Dit is Keer op Keer. Een hele goede namiddag.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Bart Kael en zijn recentste single Zot Verliefd hoorde je hier tijdens deze middaguren. En ook Yves Segers heeft er zin in. Dit is een single, we gaan ons amuseren. En zometeen ook nog een blik op de weerkaarten.

Even een uitstapje richting de jaren 60 hier bij Familie Radio. Je hoorde Terry Stafford met I'll Touch a Star. En nu maken we een reisje naar Italië met Eros Ramazzotti en deze Più Bella Cosa. Come?

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

The Pretenders hoorde je met Don't Get Me Wrong. We zaten in de jaren 80 daarnet. Straks Phil Hunter met zijn leuke meezinger. Ik zing telkens YOLO. Maar eerst Get Ready. En die schreven het nog even uit over hun wondermooie Marjolein.

Ja, de patati en de patata, ook met de combo Gaulo, is de zomer wel heel dichtbij. En dit is een mooie versie van de single Oh What a Night, Cette année-là. Dit zijn Wim Soutard en Charles van Domburg. En daarmee gaan we er ook uit. Graag tot morgen.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vrijdag. Het is 2 uur.
1: De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer na bijna 20 jaar. Hamas wil de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en erop bouwen. Zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Het is natuurlijk afwachten of dit ook echt helemaal verloopt zoals afgesproken. En dat eindelijk dus de vrede kan geïnstalleerd worden daar. De Constant Huygensprijs, de jaarlijkse prijs voor een heel literair oeuvre, is toegekend aan de Nederlandse Connie Palme. Ze is onder meer bekend van de roman De Wetten. De jury prijst haar loyaliteit aan de literatuur en noemt haar een beschermvrouw van de letteren. Na een brand in het nieuwe Brusselse museum Canal Centre Pompidou moet worden nagegaan of de structuur van het gebouw is aangetast. De brand ontstond in een technische ruimte onder het dak en was snel onder controle, zegt de Brusselse brandweer. Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw aanwezig, maar de opening van het museum was oorspronkelijk voorzien in november en dat zou dus nu wel eens wat later kunnen worden. Minister van Begroting van Petegem noemt de bijkomende begrotingsinspanning van 7,7 miljard tegen 2029 een zeer grote inspanning. Het bedrag uit het rapport van het monitoringcomité is echter de minimale inspanning die nodig is om te voldoen aan de Europese begrotingsregels, zegt hij in Ter Zake. Tegelijk waarschuwt van Petegem dat de uitdaging daarna nog groter wordt. Na 2031 gaat het verder oplopen naar 10 miljard euro. Zowel het IMF als de Nationale Bank waarschuwen de federale regering voor de oplopende Belgische schuld. Volgens hem dreigt onder meer een rentesneeuwbal waarbij de schuld blijft toenemen omdat de rente sneller stijgt dan de economie groeit. De weersverwachting dan. Zonnig en zeer warm, 30 graden. Dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt warmer met temperaturen tot 3 à 34 graden naar het weekend toe.

0: Goes. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Michamara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

namiddag opklaringen, maxima 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen zonnig bij zo'n 29 graden. De dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen boven de 30 graden dan.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld, zegt het Franse Hof van Beroep. 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Nu is het zo dat die 15 maanden eigenlijk al voorbij zijn en dat Marine Le Pen zich dus voor de verkiezingen in april volgend jaar wel verkiesbaar kan stellen. Alleen, er is een probleempje. Nou ja, nogal een groot probleem, want Le Pen krijgt een enkelband. Le Pen zelf heeft al laten weten dat ze campagne voeren met die enkelband niet zo ziet zitten. Dus het zal er een beetje van afhangen hoe zij het ziet. STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis gaan spelen. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt op de website. Ja, van de Europese voetbalbond UEFA moest er het een en ander worden aangepast. De zitjes in de tribune waren niet oké, die zijn inmiddels vervangen. De perszone was ook niet helemaal zoals het moest, die is heringericht. UEFA heeft nu groen licht gegeven. Wat de hele boel gekost heeft is niet duidelijk, maar het wordt voor STVV wel de eerste Europese campagne ooit. In Vietnam zijn 85 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een groot goknetwerk, meldt de politie, want online gokken is verboden in Vietnam. Maar ja, tijdens grote internationale sportevenementen, zoals het WK nu, ja, wordt er toch gegokt. U weet, wat niet mag, is altijd spannend. En er wordt inderdaad ook grof geld mee verdiend. Tijdens de eerste 20 dagen van het WK zijn er al 350 verdachten opgepakt in Vietnam. Met veel bravoure en veel toeters en bellen is de Amerikaanse president Trump gearriveerd in Ankara. Hij is daar voor de NAVO-top. Zijn vliegtuig is een uur geleden geland op de luchthaven. Deze namiddag en vanavond wordt Trump verwacht voor een receptie en diner in het presidentieel paleis van Erdogan samen met andere genodigden. Pas morgen zitten de staatshoofden samen voor het echte werk. Klaart op deze namiddag maxima 30 graden, vanavond en vannacht meer wolken. Morgen zonnig 29 graden en de dagen daarna zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven 30 graden gaan.
2: En dit is hem.
3: Families Rechtplaat.
4: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts 130 euro. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
0: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

klaart op deze namiddag, maxima 30 graden. Vanavond en vannacht meer wolken. Morgen zonnig 29 graden. En de dagen daarna zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven 30 graden gaan.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers.
3: Handjes,
2: Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Fadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag is het wisselend bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Later op de dag komen er brede opklaringen vanuit het westen. De temperaturen die halen 24 tot 30 graden met de hoogste waarden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder met minima tussen 12 en 18 graden. Morgen woensdag wordt het vrij zonnig, al kunnen er in het binnenland meer wolken hangen. Het blijft ook warm met maxima tussen 20 en 29 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Amerikaans president Trump is gearriveerd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. De afspraken van de vorige NAVO-top worden er geëvalueerd. Het is niet toevallig dat de top in Turkije plaatsvindt. De top zal het ook hebben over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. En Trump heeft al gezegd dat hij alleen naar de top komt omdat het georganiseerd wordt door zijn goede vriend Erdogan. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid, dat zegt hij op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict en hij gaat er opnieuw zelf aan deelnemen. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Het is aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. Ik heb niks fout gedaan. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden, op de grens met Spanje, is al bijna 5000 hectare in vlammen opgegaan. Dat is een volledig zonjewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten geëvacueerd worden. In L'Église in Wallonië mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen na een wolvenaanval, meldt RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends geen activiteiten toegelaten. En daar zit je dan maar als jeugdbeweging. Welkom, wolf. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. En dat is slecht nieuws voor soorten die koud water hebben om te overleven. En ja, er zijn ook meer kwallen. De weersverwachting dan. Nog steeds warm. De temperaturen blijven nog even rond 30 graden schommelen. Er komen wel wat wolken opzetten. Morgen zonnig, 8 à 29 graden. En de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.

0: de zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

oreiller si haut. Je caresse tes jambes, mes mains brûlent.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieu. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieu is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieu.be.
4: Durieu.be.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calmo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Rechtplaats.
1: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting dan. Nog steeds warm. De temperaturen blijven nog even rond 30 graden schommelen. Er komen wel wat wolken opzetten. Morgen zonnig, 8 à 29 graden. En de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.